0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Yes.
1: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze keer presenteer ik u graag een live-opname van een daadwerkelijk Jazz Not Jazz concert hier op de zender. Afgelopen woensdag 23 augustus 2017 was er een tributeavond in Beurt, Rotterdam, in het kader van het Australische Future Soul Quartet Hiatus Coyote. Met zoals daar altijd op de woensdagavond na afloop een jam-sessie. Ik geef graag het woord aan drummer en sessieleider Niek de Bruin.
2: How y'all doing tonight? Welcome to the first Bird session after the summer. Today we have a very special jam session opening. We have an enormous band. We're gonna bring a tribute to Hiatus Coyote tonight. Do you know Hiatus Coyote? If you don't, after tonight you will. For now, please give a warm welcome for all these amazing musicians and this tribute to Hiatus Coyote. Thank you, enjoy!

Thank you.

Yeah.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: can't eat if something got just the blues.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze Jazz Not Jazz hoort u een special over jazz, rock, fusion en progressieve rock uit Tsjechoslowakije in de jaren 70. U hoort de volgende bands: Jazz Q, SHQ, Fermata, Jozef Blaha, Mahagan, Energiet, Emil Fikliki en Vladimir Misik. Jasper van de Minne stelde dit programma samen.

0: Tot zover Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

maan. En al die blacks en whites. Mr. Wibba Bird.

Dankjewel. Dat dacht ik ook. Dan spelen we de allerlaatste. Nou, want hierna begint het dus jou echt in jam 6, hè, dames en heren. Huh? Nee, 1 en daarna de volgende begint de jam 6 u. Huh? Dames en heren, voordat wij dit beginnen, vonden jullie de muziek leuk? Hoe vonden jullie die avond? Want

heel voor elkaar daar. En natuurlijk, dat was de try-out van onze tour Samba Fever. Door het hele land. En daarna naar Japan, Verenigde Staten. Japan. En Brazilië, China. Maar jullie hebben nog de kans om deze te bezichten in Nederland. Samba Fever door de theaters in Nederland.

0: Dank jullie wel. En bij deze, dames en heren, is de jam session geopend. Lekker muziek maken. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank je wel. Super.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Ik ben de laatste tijd al een paar keer in Beurt Café Jazzpodium Rotterdam met mijn laptopje aanwezig. Want daar hebben ze een hele mooie mixer waar multitrack audio uitkomt. Die kan ik mooi op mijn laptop aansluiten en dan hele concerten opnemen. Om die vervolgens thuis af te mixen, waar ik een hoop lol mee heb. En deze keer heb ik er bij uitstek een hoop lol mee gehad, want het ging om een concert van Dominic J. Marshall. Zo'n Schot van in de 20 die in eerste instantie jazzpiano heeft gestudeerd aan het conservatorium in Leeds en daarna een masterdiploma heeft gehaald in Amsterdam, het conservatorium. En ja, ik vind hem echt helemaal te gek. Hij doet hele gave dingen op piano, Rhodes en synthesizer, waaronder de hele grappige organel synthesizer. En hij heeft een trio waar hij mee speelde toen in Rotterdam, bestaande uit Jamie Pate op drums en Glenn Gedham Jr. op bas. En het album wat hij gemaakt heeft met hun onder andere vorig jaar is ook echt helemaal te gek. Heet het The Triolithic. Daar ga ik het uur straks ook mee afsluiten met een stukje. Maar voor nu wil ik jullie heel veel plezier wensen met Dominic J. Marshall.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: You're delicious.
1: Tot zover Framtunes at Jazz Non Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznonjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz No Jazz. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze keer weer een uitzending mede samengesteld, of eigenlijk volledig samengesteld door een gast. Te weten, Mark van Vught. Mark, hallo.
1: Hi, dag Steven.
0: Wij kennen elkaar sinds kort eigenlijk, maar allebei verbonden aan de muziektechnologie in Hilversum, in ja. Tegenwoordig Utrecht. Jij geeft daar gitaarles, onder andere.
1: Nee.
0: Oh, maar dat deed je vroeger wel, toch?
1: Ja, dat is al heel lang geleden.
0: Oh, oké.
1: Nee, ik ben daar als componist eigenlijk hoofdzakelijk aan verbonden. En ik doe allerlei projecten op dat vlak. Dus met werk met studenten op die manier. Ja.
0: Leuk. Ik heb jou gevraagd om een lijstje samen te stellen van muziek geïnspireerd op de term jazz, not jazz. En we hebben net als eerste geluisterd naar een stuk van jezelf. Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, ik denk dat dat wel aardig in die categorie valt. Dit eerste stuk wat je hoorde was het stuk Different Shades of Grey van de CD van Doesburg Suite. Wat ik met zelf heb geschreven. En het is opgenomen met het Jazz Impro Kamerorkest Big Bizarre Habit. En dat geeft meteen al een beetje aan wat ik daarmee bedoelde net, dat jazz not jazz. Ik heb ooit heel veel stukken voor klassiek kamerorkest geschreven. En op een gegeven moment wilde ik dat combineren met mijn jazz en geïmproviseerde muziekachtergrond. En toen ben ik om die reden een ensemble in elkaar gaan zitten wat op dat grensvlak zit. En dat is dit ensemble. Dus ik heb strijkers die uit de jazz en de wereldmuziek komen. Ja. En ik heb blazers uit de jazz, et cetera. En het is een soort combinatie. Dus ik heb een strijkkwartet, drie blazers, ritmesectie, zang, gitaar. En de overlap met de klassieke kamerorkest is dat daar heb je eigenlijk een strijkkwartet en vier, vijf houtblazers,
0: ja, ja.
1: Contrabas en slagwerk, ja. Vandaar. Dit is onderdeel van een suite die ik heb geschreven naar aanleiding van mijn verblijf in het Van Doesburghuis in Parijs. Dat is al wel een tijd geleden, ergens begin 2002 of 2003, heb ik daar 2 jaar gewoond. Dat is het huis wat Theo van Doesburg ooit voor zichzelf gebouwd heeft in de jaren 30 van de vorige eeuw. En Theo is een van de oprichters van De Stijl, hè? Beweging met Mondriaan en Rietveld. En hij was eigenlijk het brein daarachter. En in dat huis verblijf was nogal apart, omdat het is nogal een historische plek. Je kan niet bedenken of die belangrijke kunstenaars in die tijd zijn daar geweest. En dat is van de fotograaf Maholi Nagy tot Mingus is daar geweest. Mingus had een relatie later ooit met Nelly van Doesburg, de vrouw van Theo van Doesburg.
0: Oh,
1: toen,
0: ja.
1: Maar Theo is al in de jaren 30 overleden, dus is al van lang daarna.
0: Oké. Okay.
1: Crappy School for Nelly is voor haar geschreven. Maar ook Marcel Duchamp en noem maar op. Iedereen is daar geweest. Dus daar verblijven is wel een soort cultureel kunst monument.
0: Leuk.
1: Bijzonder, ja.
0: Wat heb je nog meer voor ons?
1: Nou, ik

ik ben gek van grote ensembles als componist. Ik schrijf graag voor grote ensembles. En een van de mensen die ik die voor mij ook wel een inspiratie zijn geweest, is de componist-arrangeur Mike Gibbs. Mm-hmm. En ik heb van hem het stuk meegenomen van zijn cd Nonsequence, het stuk You Get the Picture.

0: Ja, mooi zeg. Behoorlijk filmisch, vind ik.
1: Ja, dat heeft hij ook wel in zijn manier van schrijven. Wat ik erg bewonder in wat hij doet, is dat hij ongelooflijk veel kleur haalt uit zo'n bezetting. En er gebeurt ook van alles. Er zit heel veel diepte in die muziek. Hè? Mm-hmm. Dat doet hij gewoon als geen ander. Het blijft fris klinken. Ik bedoel, dit had ook gewoon gisteren opgenomen kunnen zijn.
0: Want van wanneer was dit ook weer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
1: 20 jaar geleden.
0: Oké. Okay. Ja, gaaf hoe wat dat betreft zeg maar die jazzharmonie echt een hele emotionele diepte kan verschaffen,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, nou, dat is wel grappig dat je dat herkent. Want dat is ook wel een van de dingen die ik denk ik een beetje als een leidraad in mijn keuze van stukken heb gedaan. Ik hou wel van wat drama,
0: ja, ja.
1: In muziek. Het mag wel iets opwekken. Deze melancholieke sfeer of zo, mm-hmm. Dat is echt waanzinnig. Die ene noot die er op een gegeven moment zo een beetje recalcitrant doorheen komt, weet je wel, in dat stuk hier. Dat is gewoon geweldig, vind ik, weet je wel. Prachtig drama. Volgende stuk wat ik heb gekozen is voor mij eigenlijk ook een hoog emotioneel gehalte, maar van een heel andere soort. Mm-hmm. Het is een stuk van Michel Petrucciani, de pianist. Oh, ja. Waar ik een groot fan van ben. En dit stuk op een of andere manier heeft me altijd enorm geraakt. Het heet Looking Up.

0: Oeh, dat was een beetje een abrupt einde.
1: Dat is wel hoe het op de cd staat.
0: Oh ja, oké. Okay. Prima.
1: Maar we kunnen hem straks nog een keer checken. Petru Ciani, geweldig pianist.
0: Ja.
1: En wat ik ongelooflijk sterk bij hem vind, is dat hij altijd zowel heel harmonisch, prachtige mooie dingen speelt, als dat hij je ongelooflijk kan raken gewoon in hoe hij de lijnen speelt. Prachtig. Gewoon supermooi. Maar in het kader van Jazz Not Jazz en het feit dat ik natuurlijk gitarist ben, iets meer op de gitaarvlak en iets waarvan ik vind dat het op dit moment een van de leuke nieuwere dingen is. Het is een stuk van Nels Klein, het Nels Klein kwartet. Nels, die iedereen kent van de groep Wilco natuurlijk.
0: Okay.
1: Maar ondertussen eigenlijk in de geïmproviseerde wereld eigenlijk een heel terrein aan het veroveren is. En daar ook heel sterk in is. En hij heeft een team gevormd met de andere nieuwe gitarist van dit moment, Julian Laak, in het kwartet. Het stuk heet Furtive.

0: Ja, leuk. Lekker hectisch.
1: Ja, dat is het wel. Ja, dat klopt. Het volgende stuk wat ik heb is een stuk. Er zit totaal iets anders. Ik ben gek op alle invloeden vanuit de Braziliaanse muziek. Op een of andere manier ben ik daar vroeger ooit naar gaan luisteren.
0: Oh ja.
1: En daar zitten ook heel veel dingen bij die hebben, ja, wel degelijk natuurlijk een invloed vanuit jazzmuziek, maar altijd met hun eigen draai. En er is een stuk van de Braziliaanse componist, muzikant Hermeto Pascoal. Maar ik ga niet iets van de Pascoal zelf spelen. Pascoal is echt een van de grote in dat, in die hele wereld daar. Maar een uitvoering van een stuk van hem, dat heet BB, door Richard Galliano, de Franse accordeonist. Totaal iets anders.

0: Ja, mooi zeg. Inderdaad, ik proef er wel iets Braziliaans in, inderdaad. Ik weet, wat zou dat zijn?
1: Ja, dat is het hele stuk. De timing. Ja, het is door een Braziliaan geschreven. Ja. Ik bedoel, ja, en ook nog een van de belangrijkste componisten, muzici in de Brazilië ooit gekend heeft. Hermeto Pascoal is ongelooflijk. Eigenlijk alles wat je van hem hoort is bijzonder. Dus wat dat betreft had ik natuurlijk hem moeten draaien. Hm. Maar goed, ik bedoel, dit is ook een fantastische uitvoering. En Galliano is gewoon ongeëvenaard. Het is niet te geloven wat die man in zijn eentje kan. En het is fantastisch. Ik heb iets van een hele andere orde. Weer terug naar mijn grote bezettingen. Ik ben gewoon gek op grote bezettingen. Voor mij is zo'n grote bezetting, als ik er zelf voor schrijf, is ook echt een soort palet, schilderspalet. Allemaal kleurtjes waar je iets mee mag doen.
0: Ja, ja.
1: En er is één gast en die is relatief jonger. Guillermo Klein. Volgens mij is hij Spanjaard of is hij Argentijn die in Spanje woont. Nou, in ieder geval. Hij heeft een grote band. Waar hij voor schrijft. En hij heeft ooit een cd gemaakt, live in Barcelona, waar hij een stuk speelt. Wat ik zo bijzonder vind, omdat het is jazzmuziek, dat wel. Maar tegelijkertijd, hij is zich heel erg bewust van alle parameters die je in muziek als componist ter beschikking hebt.
0: Uh-huh.
1: En vooral het creëren van diepte in muziek, wat je met schrijven kunt creëren, hè, door contrapunten gebruiken, dat soort van dingen.
0: Mm-hmm.
1: Daar is hij heel handig in en hij doet dat op een hele mooie manier. Vooral, het stuk bestaat eigenlijk uit twee delen. Het heet Con Brasil Adentro en Fuga X. En met name dat laatste stuk, dat is, vind ik, een meesterwerkje.

0: Ja, leuk zeg.
1: Ja, dat is te gek, hè? Vooral dat beetje Tommy en Jerry-achtige gevoel wat je krijgt als je die stukken hoort. Weet je, een lijntje en dan op, dan hoor je dat lijntje weer achtervolgd worden door het volgende. En er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Prachtig vind ik het. Mm-hmm. Super mooi geschreven. Ik heb weer iets heel anders meegebracht. Het gaat echt alle kanten op.
0: Oké.
1: Maar dit komt ook wel weer voort uit mijn eigen gitaarliefde. Maar ook wel omdat ik vind het... Dit is Louis Winsberg met zijn project Galeo. Mm-hmm. En Louis is een Franse gitarist. Hij is een Nederlander.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.